0: In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren, vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdagnamiddag geen bussen en het Vlaams verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjessorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel in het Brussels hoofdstedelijk gewest is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Augusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lokaal naar 37 graden pieken.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
5: De Brugse Radio.

0: Mooi jongens toch, ik ken dan niet bij die storingen ook nog de Brugse Radio lusteren. Want ik luister via de app van de Brugse Radio.
1: De gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: En dat downloaden, dat doet niet in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in de auto stapt en alles feestdagen klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: De Brugse Radio.

45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrillen, Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

In Sprimont in de provincie Luik zijn twee jongeren verdronken toen ze samen met enkele vrienden gingen zwemmen. Ze zochten verkoeling in een meer waar vroeger een steengroeve was. Overheden benadrukken nogmaals het gevaar van openluchtzwemmen in locaties waar dat niet is toegestaan. Intussen weegt de extreme hitte op alle facetten van het leven. Heel wat scholen en kinderopvanginstanties sluiten de volgende dagen de deuren, vroeger ofwel voor de hele dag. In enkele Waalse provincies rijden woensdagnamiddag geen bussen en het Vlaams Verkeerscentrum roept al wie een autorit niet kan vermijden op om zeker een fles water mee te nemen in de auto. Ook de signalisatieborden langs onze snelwegen zullen die boodschap nog de hele week tonen. Ook andere delen van Europa gaan steeds meer gebukt onder de lodenhitte. In grote delen van Frankrijk, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland stijgen de temperaturen tot boven 40 graden en op veel plaatsen geldt code rood. De weerdiensten in Schotland en Noord-Ierland melden de warmste dag ooit. En ook in Frankrijk is de heetste dag genoteerd sinds het begin van de metingen in 1947. Het Amerikaanse couriersbedrijf UPS gaat in België tot 525 banen schrappen. Volgens de vakbond ACV heeft de directie dat gezegd tijdens een ondernemingsraad. Het zou zowel gaan om chauffeurs als pakjessorteerders. Die banen zouden vervangen worden door goedkope freelancers. In ons land werken maar 800 mensen voor UPS, het merendeel in Diegem en in het distributiecentrum in Lummen. Het bedrijf wil voorlopig geen commentaar geven. In Ukkel in het Brussels hoofdstedelijk gewest is in de late namiddag een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij. Ze is met buikwonden naar het ziekenhuis gevoerd. Hoe erg ze eraan toe is, is onduidelijk. De politie kon kort nadien een verdachte oppakken. De feiten zouden zich hebben afgespeeld in de context van een familieruzie. En op de luchtmachtbasis van Bevecom in Waals-Brabant is de eerste van 20 nieuwe Airbus-helikopters in gebruik genomen. Ze vervangen de oude Augusta-helikopters en de huidige types die veel duurder in gebruik blijken dan voorzien. België koopt de toestellen voor defensie en voor politie. Ze kunnen ook dienen om bijvoorbeeld natuurbranden te bestrijden en kosten 20 miljoen euro per stuk. Dat contract is ondertekend via de NAVO. Tijdens de nacht amper verkoeling, minima van 18 tot 22 graden. Van in de ochtend opnieuw volop hitte. Het kwik kan lopen.

0: lokaal naar 37 graden pieken.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Altijd schone muziek.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en hij is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn en hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabee en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal eindigt rond deze tijd de wedstrijd tussen Colombia en Congo. Kort voor het einde leidt Colombia met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep.
1: I still think that we play in the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: Het is gewoon een merk. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ah, ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vindt.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
4: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: De komende dagen wordt het alleen nog maar heter. En heet is het juiste woord, want de temperaturen gaan gewoon vlotjes door de 30 graden barrière en komen op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag zelfs landinwaarts richting de 35 graden uit. Wie weet lokaal zelfs nog meer, want sommige regiomodellen geven echt wel pieken in temperaturen van 37, 38 graden en zelfs nog meer. Dat is echt ongezien, ongekend en ook onbekend. We zagen de voorbije jaren ook wel eens een extreme piek van een dag hier en daar, maar niet in die mate met zo'n lange reeks echt zeer warme dagen. Ook onstabiel daarbij, je ziet niet onmiddellijk dat er grote neerslaggebieden of buien in die modellen zitten, maar we moeten het echt dag per dag bekijken, zoals je ook vandaag ziet. Een regen- of onweerscomplex ontstaat heel snel en kan dan toch zorgen voor neerslag en onstabiliteit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en hij is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn en hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabee en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal eindigt rond deze tijd de wedstrijd tussen Colombia en Congo. Kort voor het einde leidt Colombia met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep.
1: I still think that we play in the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabee en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal heeft Colombia Congo verslagen met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep, zegt hij.
1: I still think that we play in one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge krijgt het vroegere woonzorgcentrum Huizen Minnewater een volledige make-over tot nieuw huis van de Bruggeling. Het neogotische gebouw uit 1892, ooit een katholieke kliniek en later een woonzorgcentrum, wordt vanaf midden 2027 grondig gerenoveerd. In 2030 zullen er honderden stads- en OCMW-medewerkers hun intrek nemen. Het historische pand wordt in ere hersteld, met respect voor de originele structuur en ramen uit de jaren 1930. Latere bijgebouwen verdwijnen. Er komt opnieuw een publieke tuin, een bistro aan de tuinzijde en een vernieuwde inkom via de Sebrechtstraat, met duidelijke balies voor dienstverlening. Ook de kapel wordt een volwaardige vergaderruimte. Het huidige huis van de Bruggeling aan het station verdwijnt. De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op 31,5 miljoen euro. In Brugge is een man van 28 uit Wingene veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor 2 winkeldiefstallen en het beschadigen van een politiecel. De man werd op 13 februari betrapt in de Ino, waar het alarm afging toen hij de winkel verliet. In een bureel zou hij volgens het parket een balpen en later een schaar hebben gebruikt om een winkeldetectieve te bedreigen. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Verder onderzoek wees uit dat hij diezelfde dag al kledij had gestolen in Dioza en New Yorker. Na zijn arrestatie ging hij ook tekeer in de politiecel.

0: De rechter sprak hem vrij voor de vermeende diefstal in de INO, maar legde voor de overige feiten een werkstraf van 120 uur op. Als hij die niet uitvoert, riskeert hij 12 maanden cel. In Brugge keert deze zomer een succesformule terug. De rooftop streetfood weekends van Cactus. In juli en augustus nemen telkens 8 pop-up chefs en evenveel DJ's het dakterras van het Cactus Café over. Elke zaterdag en zondag vanaf 17 uur wordt het rooftop een zomerse mix van streetfood, muziek en laid-back vibes. Elk weekend staat een andere chef in de residentie met streetfood en sharinggerechten die je rechtstreeks bij de chef bestelt. Betaalbaar, veggie-friendly en zonder reservatie. Onder de bevestigde namen ook de bekende restaurants Patrick de Vos, Orfeo en Shibuya. In Sint-Kruis straalt de bisschopsdreef opnieuw. De historische eikendreef uit 1762, ooit aangelegd als toegangsweg tot kasteel Roygem, kreeg een volledige vernieuwing van de openbare verlichting. Met een investering van ongeveer 50.000 euro koos de stad voor gespecialiseerde armaturen die beter passen in dit beschermde groen erfgoed. Na een uitgebreide lichtstudie werd gekozen voor klassieke armaturen met moderne LED-technologie. Die zorgen voor gerichte lichtspreiding, minder lichthinder en vooral meer veiligheid voor wandelaars en fietsers. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon komen erfgoed en innovatie hier perfect samen. Buurtbewoners voelen zich duidelijk veiliger en vinden de dreef aantrekkelijker. Ook 4 zitbanken werden vernieuwd, wat zorgt voor meer ontmoeting in het groen. De werken gebeurden in samenwerking met Fluvius. En dan nog dit. Deze hete week hoeft geen excuus te zijn om niet te gaan kerstshoppen. House of Christmas houdt op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni uitverkoop in een leegstaand winkelpand in Fort Lapin in Brugge. Het zieltogende winkelcentrum moet tegen eind augustus ontruimd zijn. Er komt een bouwproject in de plaats. Het magazijn van House of Christmas bevindt zich op die locatie. Julie van den Bossen en haar team verkopen er nog de laatste producten uit de voorraadkast. Van kerstdecoratie tot beertjes en andere interieurspullen. Er is nog voor elk wat wils, kondigt de zaakvoerster aan. House of Christmas is tijdelijk die 3 dagen geopend van 11 tot 18 uur 30.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
6: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: Op jouw feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Altijd schone muziek.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:15. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijtradio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
0: met ook van de partij DJ Waalkens.
1: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
0: Rita Cordy en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond.
2: Under your spell now.
0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
3: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
5: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: Er zijn eigenlijk niet veel woorden meer om het weer van vandaag nog te beschrijven. Het woord extreem past er eigenlijk zelfs gewoon niet meer bij. Want we komen om te beginnen uit de nacht met enorm hoge temperaturen. Minima vanochtend vroeg 23 graden, op heel veel plekken landelijk, stedelijke gebieden nog hoger. En uiteindelijk vanmiddag kan in het zuiden van de provincie zelfs tot 38 graden gehaald worden. Dat zijn, ik kan niet zeggen ongeziene temperaturen, we hebben het nog gehad de laatste jaren, 2019, 2022. En ook dit jaar gaan we dus weer die extreme scoren. Met dat verschil dat het toen één dag was, nu zijn het meerdere dagen na elkaar. Dus vandaag een extreem warme dag. Temperaturen schieten niet omhoog, ze ontploffen gewoon weg. En vanmiddag wordt het heel erg warm, ondraaglijk warm, met heel veel zon daarbij en een zwakke tot matige wind. Misschien nog één lichtpuntje aan de kust. Daar kan in de loop van de dag wat zeebries opduiken. Maar ook daar, voordat die zeebries komt, 34 graden. Dus die zeebries zal amper voor afkoeling zorgen. Want ook op zee ligt inmiddels heel erg warm lucht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabee en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal heeft Colombia Congo verslagen met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep, zegt hij.
1: I still think that we play in the one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.

De nieuwe van Barbara Dex is er deze week onze Brugse kappen mee. En bijgevolg ook in deze woensdagse VBRO ontbijtshow. Back to you.

hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoepel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag, maxima in de loop van de dag, ja, richting een 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden, met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht, een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn. En hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabé en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal heeft Colombia Congo verslagen met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep, zegt hij.
1: I still think that we play in one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
0: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.
2: Nieuws uit je regio.
3: In Brugge krijgt het vroegere woonzorgcentrum Huizen Minnewater een volledige make-over tot nieuw huis van de Bruggeling. Het neogotische gebouw uit 1892, ooit een katholieke kliniek en later een woonzorgcentrum, wordt vanaf midden 2027 grondig gerenoveerd. In 2030 zullen er honderden stads- en OCMW-medewerkers hun intrek nemen. Het historische pand wordt in ere hersteld, met respect voor de originele structuur en ramen uit de jaren 1930. Latere bijgebouwen verdwijnen. Er komt opnieuw een publieke tuin, een bistro aan de tuinzijde en een vernieuwde inkom via de Sebrechtstraat, met duidelijke balies voor dienstverlening. Ook de kapel wordt een volwaardige vergaderruimte. Het huidige huis van de Bruggeling aan het station verdwijnt. De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op 31,5 miljoen euro. In Brugge is een man van 28 uit Wingene veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor 2 winkeldiefstallen en het beschadigen van een politiecel. De man werd op 13 februari betrapt in de Ino, waar het alarm afging toen hij de winkel verliet. In een bureel zou hij volgens het parket een balpen en later een schaar hebben gebruikt om een winkeldetectieve te bedreigen. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Verder onderzoek wees uit dat hij diezelfde dag al kledij had gestolen in Dioza en New Yorker. Na zijn arrestatie ging hij ook tekeer in de politiecel. De rechter sprak hem vrij voor de vermeende diefstal in de Ino, maar legde voor de overige feiten een werkstraf van 120 uur op. Als hij die niet uitvoert, riskeert hij 12 maanden cel. In Brugge keert deze zomer een succesformule terug. De Rooftop Street Food Weekends van Cactus. In juli en augustus nemen telkens 8 pop-up chefs en evenveel DJ's het dakterras van het Cactus Café over. Elke zaterdag en zondag vanaf 17 uur wordt het Rooftop een zomerse mix van streetfood, muziek en laid-back vibes. Elk weekend staat een andere chef in de residentie met streetfood en sharinggerechten die je rechtstreeks bij de chef bestelt. Betaalbaar, veggie-friendly en zonder reservatie. Onder de bevestigde namen ook de bekende restaurants Patrick de Vos, Orfeo en Shibuya. In Sint-Kruis straalt de bisschopsdreef opnieuw. De historische eikendreef uit 1762, ooit aangelegd als toegangsweg tot kasteel Roygem, kreeg een volledige vernieuwing van de openbare verlichting. Met een investering van ongeveer 50.000 euro koos de stad voor gespecialiseerde armaturen die beter passen in dit beschermde groen erfgoed. Na een uitgebreide lichtstudie werd gekozen voor klassieke armaturen met moderne LED-technologie. Die zorgen voor gerichte lichtspreiding, minder lichthinder en vooral meer veiligheid voor wandelaars en fietsers. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon komen erfgoed en innovatie hier perfect samen. Buurtbewoners voelen zich duidelijk veiliger en vinden de dreef aantrekkelijker. Ook 4 zitbanken werden vernieuwd, wat zorgt voor meer ontmoeting in het groen. De werken gebeurden in samenwerking

0: met Fluvius. En dan nog dit. Deze hete week hoeft geen excuus te zijn om niet te gaan kerstshoppen. House of Christmas houdt op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni uitverkoop in een leegstaand winkelpand in Fort Lapin in Brugge. Het zieltogende winkelcentrum moet tegen eind augustus ontruimd zijn. Er komt een bouwproject in de plaats. Het magazijn van House of Christmas bevindt zich op die locatie. Julie van den Bossen en haar team verkopen er nog de laatste producten uit de voorraadkast. Van kerstdecoratie tot beertjes en andere interieurspullen. Er is nog voor elk wat wils, kondigt de zaakvoerster aan. House of Christmas is tijdelijk die 3 dagen geopend van 11 tot 18 uur 30.
1: Internationale Tap 2 Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tap 2 Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tap2brugge.be. Internationale Tap 2 Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van achten. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn. Tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow. Omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Op jouw feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: In de verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
5: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
6: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Er zijn eigenlijk niet veel woorden meer om het weer van vandaag nog te beschrijven. Het woord extreem past er eigenlijk zelfs gewoon niet meer bij. Want we komen om te beginnen uit de nacht met enorm hoge temperaturen. Minima vanochtend vroeg 23 graden, op heel veel plekken landelijk, stedelijke gebieden nog hoger. En uiteindelijk vanmiddag kan in het zuiden van de provincie zelfs tot 38 graden gehaald worden. Dat zijn, ik ga niet zeggen ongeziene temperaturen, we hebben het nog gehad de laatste jaren, 2019, 2022. En ook dit jaar gaan we dus weer die extreme scoren. Met dat verschil dat het toen één dag was, nu zijn het meerdere dagen na elkaar. Dus vandaag een extreem warme dag. Temperaturen schieten niet omhoog, ze ontploffen gewoon weg. En vanmiddag wordt het heel erg warm, ondraaglijk warm, met heel veel zon daarbij en een zwakke tot matige wind. Misschien nog één lichtpuntje aan de kust. Daar kan in de loop van de dag wat zeebries opduiken. Maar ook daar, voordat die zeebries komt, 34 graden. Dus die zeebries zal amper voor afkoeling zorgen. Want ook op zee ligt inmiddels heel erg warm lucht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: Verschillende organisaties nemen maatregelen tegen de hitte de komende dagen. Zo schrapt de NMBS tot 100 ritten per dag. Vooral treinen zonder airco rijden deze week niet uit. De Vlaamse Waterweg schuurt 's nachts bruggen bij. Door de warmte zetten ze uit en kan een brug klemmen en daardoor moeilijker openen of draaien. En door de warmte zijn er op enkele waterlopen ook blauwalgen vastgesteld, onder meer in West-Vlaanderen. Als je met blauwalgen besmet water op je huid krijgt, dan kan dat irriteren of je bent misselijk. Ondertussen woeden in het zuidwesten van Frankrijk twee bosbranden. Al 100 hectare aan natuurgebied is verwoest. Er zijn mensen uit hun huis geëvacueerd. Eén brandweerman is licht gewond. De blussen gaat moeilijk omdat er weinig toegangswegen zijn naar het bos. Een chauffeur van busmaatschappij Tros Beijaard is betrapt op alcohol achter het stuur en hij is meteen ontslagen. Dat schrijft het laatste nieuws. Hij reed op dat ogenblik in onderaanneming voor de lijn en hij was op weg om leerlingen op te halen. Het Tros Beijaard ligt onder vuur sinds het ongeval aan een overweg in Buggenhout vorige maand, waarbij 4 mensen omkwamen. In Nederland is een aap ontsnapt uit dierenpark Beekse Bergen. Het is een mannetje en is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, zegt het park. Het is een kuif mangabee en die leven op het dierenpark op het eiland. De aap is mogelijk de gracht overgezwommen. Gisteren is hij nog gezien in een dorp in de buurt. Op het WK voetbal heeft Colombia Congo verslagen met 1-0. Kroatië versloeg Panama met 0-1 en Engeland en Ghana speelden 0-0 gelijk. Bondscoach Thomas Tuchel van Engeland neemt er vrede mee, want dit is een moeilijke groep, zegt hij.
2: I still think that we play in one of the most difficult groups in this World Cup. We had a very difficult first match and we had a very difficult second match. Very different from the first match, so it is what it is.
1: En gisteravond versloeg Portugal Oezbekistan met een ruime 5-0. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer. Tropisch warm vandaag met 36 graden en veel zon. En later deze week zelfs nog warmer.

Deze Miles Smith hebben we zo pas een nieuwe productie binnengekregen op onze VBRO muziekredactie. Want dit was hem nog een keer met de hitsingle My Mess, een vorige waarmee hij nog altijd in onze BT40 genoteerd staat. Een heel goede morgen, luisteraar, kom je er nu pas bij. We hebben 24 juni vandaag op de kalender. En in de katholieke kerk vieren we de geboorte van Sint-Jan de Doper. De patroon van de borstelmakers en de messenslijpers is deze Sint-Jan. Of deze Johannes. Afgeleide namen Johnny, John, Sean. Bij de dames Hanna en Joke. Zij mogen hun naamdag vieren op deze 24ste.

We hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoepel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag, maxima in de loop van de dag, ja, richting een 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden, met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht, een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

0: Bart Herman in de start van onze woensdagse VBRO ontbijtshow, die voor deze midweekse dag, deze 24e juni, die is voorbij gevlogen zowaar. We gaan zo meteen op ons elan verder. Kunnen we nu eenmaal niet anders, hè? We moeten meedobberen op de baren van die tijd die razendsnel voorbij vliegt. Zometeen 3 uur lang muziek bij Stay Werkt. Tot aan het eerste middagnieuws zal ook heel snel gekomen zijn. En er volgt een nieuwe aflevering met VBRO's Rudy Meins van de Radioclub.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden.

0: Duivels om 5:00 ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beerna.

0: boekingen en meer info. 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: In de verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Altijd schone muziek.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij DJ Waalkens. Rita Cody en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: CBRO 2. De Brugse Radio.

In Brugge krijgt het vroegere woonzorgcentrum Huizen Minnewater een volledige make-over tot nieuw huis van de Bruggeling. Het neogotische gebouw uit 1892, ooit een katholieke kliniek en later een woonzorgcentrum, wordt vanaf midden 2027 grondig gerenoveerd. In 2030 zullen er honderden stads- en OCMW-medewerkers hun intrek nemen. Het historische pand wordt in ere hersteld, met respect voor de originele structuur en ramen uit de jaren 1930. Latere bijgebouwen verdwijnen. Er komt opnieuw een publieke tuin, een bistro aan de tuinzijde en een vernieuwde inkom via de Sebrechtstraat, met duidelijke balies voor dienstverlening. Ook de kapel wordt een volwaardige vergaderruimte. Het huidige huis van de Bruggeling aan het station verdwijnt. De totale kostprijs voor het project wordt geraamd op 31,5 miljoen euro. In Brugge is een man van 28 uit Wingene veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor 2 winkeldiefstallen en het beschadigen van een politiecel. De man werd op 13 februari betrapt in de Ino, waar het alarm afging toen hij de winkel verliet. In een bureel zou hij volgens het parket een balpen en later een schaar hebben gebruikt om een winkeldetectieve te bedreigen. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Verder onderzoek wees uit dat hij diezelfde dag al kledij had gestolen in Dioza en New Yorker. Na zijn arrestatie ging hij ook tekeer in de politiecel. De rechter sprak hem vrij voor de vermeende diefstal in de Ino, maar legde voor de overige feiten een werkstraf van 120 uur op. Als hij die niet uitvoert, riskeert hij 12 maanden cel. In Brugge keert deze zomer een succesformule terug. De Rooftop Street Food Weekends van Cactus. In juli en augustus nemen telkens 8 pop-up chefs en evenveel DJ's het dakterras van het Cactus Café over. Elke zaterdag en zondag vanaf 17 uur wordt het Rooftop een zomerse mix van streetfood, muziek en laid-back vibes. Elk weekend staat een andere chef in de residentie met streetfood en sharinggerechten die je rechtstreeks bij de chef bestelt. Betaalbaar, veggie-friendly en zonder reservatie. Onder de bevestigde namen ook de bekende restaurants Patrick de Vos, Orfeo en Shibuya. In Sint-Kruis straalt de Bisschopsdreef opnieuw. De historische eikendreef uit 1762, ooit aangelegd als toegangsweg tot kasteel Roygem, kreeg een volledige vernieuwing van de openbare verlichting. Met een investering van ongeveer 50.000 euro koos de stad voor gespecialiseerde armaturen die beter passen in dit beschermde groen erfgoed. Na een uitgebreide lichtstudie werd gekozen voor klassieke armaturen met moderne LED-technologie. Die zorgen voor gerichte lichtspreiding, minder lichthinder en vooral meer veiligheid voor wandelaars en fietsers. Volgens schepen van openbaar domein Frankie de Mon komen erfgoed en innovatie hier perfect samen. Buurtbewoners voelen zich duidelijk veiliger en vinden de dreef aantrekkelijker. Ook 4 zitbanken werden vernieuwd, wat zorgt voor meer ontmoeting in het groen. De werken gebeurden in samenwerking met Fluvius. En dan nog dit. Deze hete week hoeft geen excuus te zijn om niet te gaan kerstshoppen. House of Christmas houdt op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28 juni uitverkoop in een leegstaand winkelpand in Fort Lapin in Brugge. Het zieltogende winkelcentrum moet tegen eind augustus ontruimd zijn. Er komt een bouwproject in de plaats. Het magazijn van House of Christmas bevindt zich op die locatie. Julie van den Bossen en haar team verkopen er nog de laatste producten uit de voorraadkast. Van kerstdecoratie tot beertjes en andere interieurspullen. Er is nog voor elk wat wils, kondigt de zaakvoerster aan. House of Christmas is tijdelijk die 3 dagen geopend van 11 tot 18.30 uur.

Dag en nacht is jouw muziek te horen op VBRO. U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Bij een verkeersongeval op de E403 in Isegem zijn gisteravond rond 11 uur 3 mensen gewond geraakt. Een wagen reed er achteraan in op een bestelwagen met daarin een vader en een zoon. De brandweer moest hen bevrijden. Het voertuig van de bestuurster die het ongeval veroorzaakte vatte na de botsing vuur en brandde volledig uit. Op een veld langs de Stijn-Streuvelstraat in Heerst bij Zwevegem gebeurde gisteravond rond 6 uur een ongeval met een landbouwmachine. Een landbouwer was er bezig met meststof te strooien. Omdat niet alles mooi in de bak viel, stampte hij een deel naar beneden. Hij raakte daarbij vast met zijn voet aan de schroef die de meststof rondstrooit. De

0: van het bedrijf. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. Het bleek om een strobrand te gaan. In 2015 brak daar al eens een zware stro- en hooibrand uit. En de brandweer moest gisteren namiddag iets voor 3:30 uitrukken naar Sterks, een composteringsbedrijf langs de Kachtemstraat in Roeselare. Daar was een brandje uitgebroken op het dak van een van de bedrijfsgebouwen. Een drietal zonnepanelen stonden er in brand. Erger kon voorkomen worden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
4: Ik

Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.

het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe kom je rond? En hoe blijf je goed gezond?

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Druppelt je kraan of zit een sifon verstopt? Koen van Assap Service helpt ook bij kleine herstellingen, waar anderen vaak voor passen. Bel 0479-43-47-51. Info@assapservice.be. Assap Service. Klein probleem, groot resultaat.
3: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13, ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultime. Want kleine kinderen worden groot, hè?
4: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475-46-5086. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Er zijn eigenlijk niet veel woorden meer om het weer van vandaag nog te beschrijven. Het woord extreem past er eigenlijk zelfs gewoon niet meer bij. Want we komen om te beginnen uit de nacht met enorm hoge temperaturen. Minima vanochtend vroeg 23 graden, op heel veel plekken landelijk, stedelijke gebieden nog hoger. En uiteindelijk vanmiddag kan in het zuiden van de provincie zelfs tot 38 graden gehaald worden. Dat zijn, ik kan niet zeggen ongeziene temperaturen, we hebben het nog gehad de laatste jaren, 2019, 2022. En ook dit jaar gaan we dus weer die extreme scoren. Met dat verschil dat het toen één dag was, nu zijn het meerdere dagen na elkaar. Dus vandaag een extreem warme dag. Temperaturen schieten niet omhoog, ze ontploffen gewoon weg. En vanmiddag wordt het heel erg warm, ondraaglijk warm, met heel veel zon daarbij en een zwakke tot matige wind. Misschien nog één lichtpuntje aan de kust. Daar kan in de loop van de dag wat zeebries opduiken. Maar ook daar, voordat die zeebries komt, 34 graden. Dus die zeebries zal amper voor afkoeling zorgen. Want ook op zee ligt inmiddels heel erg warm lucht. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Ja, zeg, hier is onkel Erik weer.
1: Ja, inderdaad. Voor je het weet is er weer een week voorbij. En hoe maakt u het, onkel Erik?
0: Ik ben volledig verrast, zeg, dat de platen in de vuilbakzakken samen het zo goed doet, zeg. Ik hoor dat er helemaal in de VBRO, dus iedereen ziet dat ondertussen al mee in Brugge weer.
1: Ja, inderdaad. Ik heb hem al een paar keer gehoord op de radio hier, inderdaad. Een echte meezinger. Zeg, maar wat hoor ik daar? Ik hoor daar een geluid. Wat is dat?
0: Ja, wat ik behoort. Maar ja, het is hier het wie hier zit. Hij is zijn kat erbij gebracht.
1: Oh ja, de kat is mee. En wie zit daar?
0: Ja, het is Benny Paris. Hij is zijn kat erbij gebracht hier. Fabri heet hij.
1: Fabri?
0: Zeg, best dat hij dat niet heet.
1: Ja, ik zeg niks hoor.
0: Ja, maar jij zit hier allemaal een beetje rond te lopen. Die beest had honger, zeker. Ik heb toch moeten een beetje eten. Hey, Rita, houdt dat ik kijken voor het was voor hem hier.
2: Ja, ja.
0: Ja, Rita begint ook aan te miauwen, geloof ik. Benny had hier het wat te vertellen. Die had hier een paar moppen meegebracht, zegt hij.
1: Oh ja, Benny van de moppen.
2: En Benny per hier, hè?
0: Ja, maar dat heb ik al verteld, Benny. Dat heb ik al verteld dat je zit.
1: Ja, inderdaad. En we zijn benieuwd naar de mop. Benny, vertel maar, kom.
2: Ja, ik
0: kan
2: dat
0: een
2: keer vertalen, hè?
0: Ja, Benny houdt die vertalen. Dus houdt die vast, hè?
2: Was een keer een brand in een rood appartement en de brandweer was dan met de ladderwagen.
0: Ja, een brand in het appartement en de ladderwagen van de brandweer, ja.
2: Ja, en die bak had een woongraaf een keer stopt die voor een grote venster en zat er een koe die was schone vrouwen.
0: Ja zeg, een schone vrouw van de venster.
2: Ja, en die brandweerman had op bed en zei tegen die vrouwen, zeg, ik kan nog nooit zo'n schone vrouw zien.
0: Ja, dat kan gebeuren, die Benny.
2: Hij zegt, ik heb nog nooit zo'n schone vrouw gezien daar. En ze is dan nog zwanger ook.
0: Oeie.
2: Ja, wat zegt die vrouw, ik zie niet zwanger. Ja, wat zegt die brandweerman, we zijn nog beneden niet, hè?
0: Ja, ja. Maar Benny toch, waarom je dat toch?
2: En oei, nee, ik kan nog even, hè?
0: Ja, want dat is al goed en wel, Benny, maar roep ik een nieuwe katten of Fabri.
2: Ja, maar je zegt, roep Fabri, kom.
0: Ja, allee, vertel me die tweede toon.
2: Maar ja, dat was een oud koppel en ze liggen in de bedden en die vrouw zegt tegen die vent, zegt ze, weet je dan nog, om bij de jong geworden dat je altijd in mijn nekken zou te flusteren?
0: Ja, allee.
2: En zegt die vent, wil ik dat nog wel een keer doen, wij begonnen een beetje te flusteren. En achter de derde, ze zegt, weet je dat nog, om bij de jong geworden dat je altijd in mijn nekken zou te kribbelen?
0: Ja, een beetje kribbelen, ja.
2: En dan zegt die vent, ja, als je dat werk wil, dan nog wel een keer doen. Hij kribbelt een beetje door de lekker.
0: Ja, ja.
2: En later zegt die vrouw, weet je dat nog, op een hoekwoord tegen die vent, zegt ze, beert hij altijd af en toe een keer zachtjes in mijn nekken.
0: Ja.
2: En dan heb ik die vent springen uit naar bedden en zegt ze, en wel, wat ga je dat doen? En dan zeg ik, kon je eens betalen nog.
0: Ja, ja. Maar zeg, dat is al ik wel een goeie doek weer.
2: Is goed, hè?
0: Ja, maar zei, al mijn kat een beetje bier en mag ik kijken voor heb het wat te geven, wil jij doen?
2: Ja, kom Fabri, kom wel hier, kom.
0: Allee, zei, we zijn er van deur, hè, want die katten moeten hier een beetje onder handen genomen worden en nog twee weken zijn we er haar weer. Hè. De groeten van Rita en van Mien en van Benny Paren en tot volgende week weer.
1: Ja, dat is goed. We hebben ervan genoten, onkel Erik. Bedankt voor de moppen, de groeten aan Benny Paren en inderdaad tot volgende week.

0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, bij minder gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos reiskostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaatlid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vincent.

0: De Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tattoo Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Tattoo Brugge. Zaterdag 4 juli, opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

Dat is de titel van de nieuwste van Barbara Dex. Haar zomersingle is uit. En dat zal je geweten hebben bij de Brugse Radio. Onze VBRO muziekredactie heeft het nummer afgelopen vrijdag verkozen tot de VBRO kappen van deze week. Onze Brugse kappen van week 26. Dus nog tot en met volgende zondag krijg je haar geregeld te horen hier bij Joen Radio.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philippe Dazen.
2: Ik

0: Frank Colom. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
7: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: De Brugse Radio.

Vanaf vandaag geldt code oranje voor hitte in bijna heel België. De kuststrook valt buiten de waarschuwing. De overheid vraagt extra aandacht voor kwetsbare mensen. Mensen krijgen het advies om voldoende water te drinken. Zware inspanningen worden tijdens de warmste uren afgeraden. In Sebastopol op de Krim is de stroom uitgevallen. Dat gebeurt na Oekraïnse aanvallen op energiecentrales, meldt de Russische gouverneur. Gisteren blies Oekraïne nog een belangrijke spoorbrug op, ook op de Krim. De Krim werd in 2014 geannexeerd door Rusland. Oekraïne probeert het schiereiland te isoleren van Rusland. Oekraïne heeft een nieuwe aanvraag ingediend om lid te worden van de OESO. Aan dat samenwerkingsverband doen 38 landen mee, waaronder de VS, Duitsland en België. Oekraïne is al langer kandidaat lid en wil nu volledig lid worden. President Zelensky had gisteren een ontmoeting met de secretaris-generaal van de OESO. Ben Krabbe stopt in juni 2027 als presentator van Blokken. Dan neemt hij afscheid na 33 seizoenen van de dagelijkse tv-quiz. In september 2027 volgt Sven De Leijer hem op. De Leijer werkte vroeger als publieksopwarmer bij Blokken. Wat Krabbe na zijn vertrek gaat doen, is nog niet bekend. Jeremy Doku is opnieuw aangesloten bij de Rode Duivels in Seattle. Hij is vanmorgen aangekomen in het basecamp daar. Doku was afwezig door de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Vandaag hervat hij ook de groepstraining. De aanvaller kampte de voorbije dagen nog met een luchtweginfectie. Zaterdag spelen de Rode Duivels om 5 uur 's ochtends onze tijd tegen Nieuw-Zeeland. Het is opnieuw broeierig warm met veel zon en maxima van 33 graden aan zee tot 37 graden in de stedelijke gebieden. Ook de komende dagen nog heet, maar vanaf vrijdag is er weer kans op onweer.

Volop genieten van zomer 2026. Die is in ieder geval, wat dan de officiële startdatum betreft, heel erg goed vertrokken. We duimen voor een fantastische zomer, maar is natuurlijk nooit goed, hè. Wij zorgen voor verfrissing op de radio met die fantastische leuke liedjes. Ook op deze 24ste van juni is dat niet anders. Zometeen het eerste middagnieuws en de VBRO Radioclub met Rudy.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciarán. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven, is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik kom binnen, wil ik jou beminnen.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Het is wel een beetje heel erg warm, dat wordt het ook morgen. Maar voor de rest klopt de inhoud van deze plaat en vooral de titel helemaal. B. Rogers met I Feel So Good.
1: De VBRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meins.
0: Zo is dat inderdaad op deze woensdag 24 juni. 3 tropische dagen op rij en zelfs mogen we het weekend er ook nog een beetje bij rekenen. Dat kan tellen voor een hittegolf, hè? Zo is dat. We gaan dat jaar nog niet zo gauw vergeten. Vandaag een radioclub, morgen is er nog eentje, vrijdag ook. En vanaf

0: volgende week maandag mag je dan uiteraard weer de zomergroetjes verwachten. En dan draaien we alleen maar zomerse liedjes en nummers die draaien rond de zomer en de zon. Hè? Dat is de afspraak. Een aantal verrassingen zitten daar ook in. En voor de rest houden we het vandaag toch een beetje cool. Met de ventilator.
1: De Radioclub.

0: zomerse muziek op deze zomerse tropische woensdag 24 juni. Met een nummer van zo'n 2 jaar geleden. Ariana Grande was dit en Yes And. Gaan we nog eens in de disco-wereld duiken. Die van 1981 met veel poepoe en pauwpauw. Hier is Viola Wills met If You Could Read My Mind. Goedemiddag.
1: Dit

0: nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij Assap Service uit Assenbroek

0: keer opnieuw. Bel 0479 43 47 51 of info@asapservice.be. ASAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: Proosten met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Extreem warm vanmiddag, dat weten we nu intussen wel. Maxima in het zuiden van de provincie 37, 38 graden. Wie weet lokaal nog meer. Ook aan zee tot 34 graden. Daar misschien wel wat zeebries in de loop van de middag. Hoewel, zeebries kun je het eigenlijk niet meer noemen. Het zorgt amper voor afkoeling. Dat er heel veel zon is, zal niemand verbazen. Weinig of geen wolken. De kans op een bui, die is eigenlijk bijna onbestaande. Maar niet volledig nul. Je weet nooit dat er door de grote hitte toch iets gebeurt hier of daar. Maar eigenlijk wordt dat niet verwacht. En ook vanavond en vannacht een heel, heel warme avond en nacht. En langzame afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Allee, iedereen aan tafelen, we gaan de soep het scheppen. Smakelijk en ziet hij in de mondje niet verbrand, mensen.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciarán. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven, is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht, een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Nieuwsgierig als we zijn naar de oorsprong van een Vlaams of Nederlands liedje, hebben we vandaag de Vlaamse zangeres Truus nog eens op de praatstoel hier bij VBRO. Ze vertelt vandaag over een van haar grote successen. Van een droom alleen kan je niet leven.
2: Mooi, ja.
1: Ja.
2: En er zit veel waarheid in ook.
1: Ja.
2: Dat nummer is opgenomen 70.
1: Ja, vooraan in de 70 ergens, ja.
2: En dat was een liedje. Ik zat toen bij Kluger, bij Roland Kluger dus. Hè. En die hadden allemaal demos mee. Bart van der Laar in een tijd, mm-hmm. hè, die zat daar ook. En die ging regelmatig naar Engeland. En die had allemaal demo's mee, juist met gitaar ingezongen. En er was ook dat nummer bij, dus in het Engels gezongen. En dat was, allee, ik was er direct verliefd op, hè, op dat nummer. Mm. Dat was zo echt, allee, iets speciaals.
1: Ja.
2: Dan had ik ook gezegd, Nelly Bijl had er een tekst op gemaakt, maar dat sloeg dus op niets.
1: Nee.
2: Dat werd een volledig ander lied. Dus ik vind, als de vierde noteken is, dan neem je een kort woordeken.
1: Mm-hmm.
2: Dan zit er geen aan op. Hè.
1: Ja.
2: Dus, en ik zei, nee, zo is het niet. Hè. Zo voelde ik niet. En ze heeft een tekst herschreven en dat was dan perfect
1: is
2: voor
1: zo?
2: Mij.
1: Ja?
2: Ja, zo is dat gegaan.
1: Ja, ja.
2: Ja, ik vind, ik heb ook muziekschool en al gedaan. Dus als je een lange noot hebt, daar moet je een naar op zingen. Mm-hmm. Maar op een kort woordeken is het een N of een R. Dat moet allemaal passen, hè, want anders wordt dat een volledig ander lied.
1: Ja. Had het ook een andere inhoud, die eerste tekst? Of weet je dat niet
2: dat
1: meer?
2: Dat weet ik niet
1: nee.
2: meer.
1: Maar het
2: dat
1: klopte weet niet in meer. Ieder geval.
2: Nee.
1: Ja.
2: En toen ik in de studio kwam en ik hoorde die orkestratie met die violen. Ik zei, ja, hoe moet ik mijn toon eruit zoeken? Maar allee, dat ging allemaal.
1: Dat ging toch goed,
2: en dat
1: ja.
2: stond er redelijk vlug op ook.
1: Ja, ja, ja.
2: Dat was een magnifieke orkestratie. Dan een beetje daarachter, gans een BRT stond op zijn kop. Dat was iets dat ze nog nooit niet gehoord hadden. Ik heb een afspraak gehad met Marleen Edeling in een tijd van een uur en een half.
1: Oh.
2: Dus in die
1: ja.
2: tijd, dat
1: ja,
2: was
1: anderhalf uur
2: ja. Iedereen had, kreeg dat niet. Hè. En allee, ik was er precies de godin. Hè.
1: Ja, ja, omdat je zo'n mooie orkestratie,
2: zo, die, ja,
1: mooi nummer.
2: Dat mooi lied, ja. inhoud daarvan,
1: ja.
2: dat was iets gans anders.
1: Was het een nummer 1?
2: Ja. Het heeft eigenlijk 8 weken nummer 1 gestaan.

We hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoepel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag, maxima in de loop van de dag, ja, richting een 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden, met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht, een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

even een rustpauze deze woensdagmiddag met onze stichter Norbert, stichter van VBRO, 45 jaar geleden. En dit was uit 71, gedurende die nacht. Wel, die nachten zijn ook tropisch warm, want onze weerman die voorspelt nachten van zo'n 25 graden. Stel je voor, en morgen is het ook van dat. Goed, morgen ook een radioclub over de middag uiteraard. En morgen donderdag komt Misha Mara langs, wellicht ook heel licht gekleed. En komt ze vertellen over het tamboerke, haar allereerste.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciarán. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxe goederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven, is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.

0: Vlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel. Philippe Dazen.
4: Ik ben gek op jou, ik quiero.
3: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
5: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem. De lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13, ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultime. Want kleine kinderen worden groot, hè?
6: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86 of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
1: De Brugse Radio.

De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciarán. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxe goederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven, is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.

hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoepel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag, maxima in de loop van de dag, ja, richting een 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden, met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: De stad Gent is schuldig aan onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen tijdens de storm Ciaran. Daarbij vielen 3 jaar geleden 2 doden. Een Duitse toeriste van 64 kwam om het leven in het Citadelpark en een Oekraïns jongetje van 5 overleed op een speelplein. Nog eens 2 mensen liepen ernstige verwondingen op. Ze werden geraakt door omvallende bomen die al jaren in slechte staat waren. Volgens de rechtbank had de stad Gent geen duidelijk controlebeleid voor de bomen in haar parken. De nabestaanden van de slachtoffers krijgen schadevergoedingen van tienduizenden euro's. De federale gerechtelijke politie is binnengevallen bij 2 VZW's voor palliatieve begeleiding. Speurders hielden huiszoekingen in onder meer Antwerpen, Deurne, Wilrijk en Zoersel. De bestuurder van de VZW, een vrouw van 55, is opgepakt in een onderzoek naar fraude. De politie nam ook bijna 100.000 euro cashgeld, luxegoederen en 2 dure auto's in beslag. De VZW's kregen subsidies en fondsen van onder meer de stad Antwerpen, Kom op tegen kanker en de Koning Boudewijn Stichting, maar zouden een deel daarvan gebruikt hebben voor privéuitgaven. Daarnaast zijn donaties voor de VZW's en andere goede doelen op een privérekening terechtgekomen. De Vlaamse regering wil de financiële steun voor regionale luchthavens verminderen. Dat schrijft de Tijd op basis van verschillende regeringsbronnen. Het gaat om de luchthavens van Oostende, Wevelgem en Antwerpen. Die krijgen nu voor miljoenen aan subsidies van de regering, maar blijken financieel niet rendabel te zijn. Hoeveel steun de regering nog wil geven, is niet duidelijk. Het is wel zeker de bedoeling om de regionale luchthavens open te houden. Ruim 8 op de 10 Belgen die van mutualiteit veranderen kunnen fors besparen. Dat geldt vooral voor gezinnen met kinderen. Volgens De Morgen kunnen ze daar tot meer dan 800 euro voordeel uithalen. In 2024 veranderden in totaal 63.000 mensen van ziekenfonds. Dat is nog geen 1%. In het zuiden van Frankrijk hebben bosbranden nu al bijna 200 hectare natuurgebied verwoest. Dat melden de lokale autoriteiten. Verschillende mensen moesten uit voorzorg hun woningen verlaten. Er zijn enkele honderden brandweerlieden ingezet om de vlammen te bestrijden. Het is zonnig en broeierig met plaatselijk uitschieters tot 37 graden. Ook morgen blijft het tropisch warm met veel zon en enkele hoge wolkensluiers. Vrijdag nemen de kansen op onweersbuien gevoelig toe.
1: Internationale Tap 2 Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de Showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tap 2 Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse Stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tap2brugge.be. Internationale Tap 2 Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Yo Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Yo Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, hè, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
4: Wij gaan nog lang nu niet naar huis.
1: Met ook van de partij DJ.

0: en Saskia. En Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be. Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: Joosten met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Joosten, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siroe@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.joosten-music.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Extreem warm vanmiddag, dat weten we nu intussen wel. Maxima in het zuiden van de provincie, 37, 38 graden. Wie weet lokaal nog meer. Ook aan zee tot 34 graden. Daar misschien wel wat zeebries in de loop van de middag. Hoewel, zeebries kun je het eigenlijk niet meer noemen. Het zorgt amper voor afkoeling. Dat er heel veel zon is, zal niemand verbazen. Weinig of geen wolken. De kans op een bui, die is eigenlijk bijna onbestaande. Maar niet volledig nul. Je weet nooit dat er door de grote hitte toch iets gebeurt hier of daar, maar eigenlijk wordt dat niet verwacht. En ook vanavond en vannacht een heel, heel warme avond en nacht en langzame afkoeling. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Hollerus, want de spiezen naar heen. De koeien mogen mogen zien, een kalf brengt of salut. Hut, hollerus, ook de hertenbuk door rare. En hier komt de rust, niet rust, was zeker hier de rust. Hut, neus het uit één toer tegengekom. Je kocht een keer een lotje van de grote loterie. En met dat lot is hun neus het uit de eerste prijs gewonnen. Je won er een miljoentje mee, die zakker non, die zie je. Je zei nu gewoon ik naar Parijs gewoon, want er zien dat schone ding. Die kerken en kapel, door met al die schilderijen. De grafton van Napoleon, die nog een Eiffeltor. Ja, dat moet toch zakker dierlingen schone zien voorzien. Al te gebeurd zijn, ik zoon ik dat niet doen, wij. Er woonden wel de wuffen die mijn leven voor te vrij. Ja, ze trekken je naar binnen en ze sleuren je naar boven. Wat de gusten pot verblommen uit en niet wat dat ze zijn. Ook de onderpast ze zelf eet er hem van aangetrokken. Je zei gusten neuzen tutten, ik kan zo'n kijk niet gewoon. Geef het liever aan de kerken, want Parijs dat is een elle. En dan kan je ontstappen voor de rosten te verstaan. Hus, honorus, want de zwezen naar geen eet. De koeien mogen mogen zien en kalf brengt op salut. Hus, honorus, ook de hertenbuk door rare. En hier komt de rust, niet hus, maar steken hier daaruit. Hus is gewoon met een karretje deur en weer. Met een dikke portefeuille blijft hij aan de statie staan. Er kwam een schone rosten naar hem voor Parijs te mogen togen. Hus, en zei je rosten duvel, maar je stond maar mee gegaan. Een uur later zat hij in een zieke ding met vele luchten. Naar een strippendans te kijken op zijn duurste gemak. Met de piederknieën mokken en sapaaien op een tafel. En de blauwe briefjes hoofdneer voor hij in het huurste zak. Hus, hou naar rust, want de smiezen naar geen eten. De koeien mogen maar zin en kou brengt op salut. Hus, hou naar rust, ook de hertenbuk door rare. En hier komt naar rust, niet hus, was zeker hier de rust. Hus, neus het uit, was zo ver op oeren loeren. Paluffen van die meesten ziel als telkens al dup. Want ze zagen dat die droge stond er was niet uit te kweken. En de kluten van zijn lotje worden verre naar de web. Ze zagen husten in een taxi en ze reden hem naar de stoostie. Je kreeg er nog een pieper en ze zwaaiden nog een keer. En de husten bleef alleen met zijn kantje deur en weer. Met de kopple en marmieten en geroste kluten mee. Hus, honorus, want de spiezen naar geen eten. De koeien mogen maken, zin en kalf brengt ons aan uit. Hus, honorus, ook de hertenbuk door rare. En hier komt de rust, niet hus, wat steken hier daaruit.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. 2 jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook 2 maal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaarte mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minieme kans op een lokale onweersbui.
1: Nieuws uit je regio.
2: Bij een verkeersongeval op de E403 in Isegem zijn gisteravond rond 11:00 3 mensen gewond geraakt. Een wagen reed er achteraan in op een bestelwagen met daarin een vader en een zoon. De brandweer moest hen bevrijden. Het voertuig van de bestuurster die het ongeval veroorzaakte vatte na de botsing vuur en brandde volledig uit. Op een veld langs de Stijn-Streuvelstraat in Heerst bij Zwevegem gebeurde gisteravond rond 6:00 een ongeval met een landbouwmachine. Een landbouwer was er bezig met meststof te strooien. Omdat niet alles mooi in de bak viel, stampte hij een deel naar beneden. Hij raakte daarbij vast met zijn voet aan de schroef die de meststof rondstrooit. De brandweer moest ter plaatse gaan om het slachtoffer te bevrijden. Hij kreeg ondertussen de eerste zorgen en werd daarna zwaar gewond, maar niet in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Op de rotonde van de Keienbergstraat met de R34 in Torhout werd gisteren namiddag een motorrijder aangereden door een bestelwagen. De tweewieler eindigde daarbij deels onder de bestelwagen. Gelukkig kon de man zelf recht klauteren. Hij liep een hoofdwonde op en werd naar het ziekenhuis gebracht. Gisteren is brand uitgebroken bij fouragebedrijf De Wulf in de industriezone in Ieper. Het vuur ontstond in een loods van het bedrijf. Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al uit het dak. Het bleek om een strobrand te gaan. In 2015 brak daar al eens een zware stro- en hooibrand uit. En de brandweer moest gisteren namiddag iets voor 3:30 uitrukken naar Sterks, een composteringsbedrijf langs de Kachtemstraat in Roeselare. Daar was een brandje uitgebroken op het dak van een van de bedrijfsgebouwen. Een drietal zonnepanelen stonden er in brand. Erger kon voorkomen worden.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende concierge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Hele fijne woensdag iedereen. Welkom bij VBRO. Het is even over 3 uur. En dat wil zeggen dat we ook vandaag weer Jacques Rauw aan het woord laten. Fragmenten uit het VBRO-archief van 2004 opnieuw bewerkt en straks klaargemaakt voor de uitzending in Tussen Rijen en Kasseien.

0: Tussen rijen en kasseien. De leukste weetjes over Brugge, hier bij de VBRO.
1: Intussen rijen en kasseien trekken we vandaag met Wijlen Jacques Rauw naar de muziekhandel Rombeau aan de Malenbergplaats in Brugge. Een van de oudst bestaande winkels in Brugge, met een bijzonder verhaal.

0: We gaan het hebben over het oudste magazijn in Brugge waar grammofoonplaten verkocht worden. Dat is de firma Rombaud aan de Malenbergplaats. En er gaat daar een hele geschiedenis aan vooraf. Het is een keer interessant om dat te weten. Maar een firma die al meer dan 75 jaar in dezelfde vestiging, dus aan de Malenbergplaats gevestigd is, dat is wel een keer het vermelden waard, en vooral die voorgeschiedenis. En die voorgeschiedenis van de firma Rombaud begint merkwaardig genoeg in de Vulderstraat in Brugge. Mm-hmm. De Vulderstraat was toen berucht en bekend voor de vele cafés die er waren. En de geschiedenis van de firma Rombaud begint dus inderdaad in de Vulderstraat, en we gaan straks zien waarom. Op 25 december 1860 werd er in Brugge een zekere Leonie de Busser geboren in de Brandstraat. Dat is een zijstraat van de Lanen. En zij zou de peetmoeder van de firma worden. Wanneer Leonie 23 jaar oud is, baat ze een herberg uit in de Vuilderstraat. Er waren dan niet minder dan 32 herbergen in die straat. Maar dat had allemaal te maken ook met de aanwezigheid van de kazernes in de omgeving. En een van haar militaire kalanten was een zekere Pierre Rombaud. Geboren in Sint-Joost-de-Node op 21 maart 1862. En hij vervulde in Brugge zijn vierjarige legerdienst. Dus ik kwam dus regelmatig dus op bezoek in die herbergen. En zo belandde hij in de herberg van Leonie de Busscher. Van trouwen kon toen nog geen sprake zijn, 4 jaar soldaat moeten zijn, maar de liefde kon echter niet wachten. Met het gevolg dat Leonie in verwachting raakte. Een stoppelweven, zoals zijn Brugge zeggen. Nee. En in 1883 werd een zoontje geboren dat de naam Arthur kreeg, maar die in de bevolkingsregister, te zeggen in de burgerlijke stand, de naam kreeg Arthur de Busscher. Mm-hmm. De naam van zijn moeder. De liefde was nog niet bekoeld, want in 1885 werd nog een dochter, Rachel, geboren, die eveneens de naam van haar moeder zou krijgen. Mm-hmm. Rachel de Busscher. Pierre Rombaud was echter een gentleman en na zijn legerdienst trouwde hij op 25 mei 1887 met Leonie de Busscher. En de kinderen werden toen gewettigd door dat huwelijk en kregen voortaan de naam Rombaud. Ja. Dus Arthur Rombaud, de stichter van de firma, heette oorspronkelijk Arthur de Busscher, maar is dan door dat huwelijk van zijn moeder met Pierre Rombaud Arthur Rombaud geworden. Pierre Rombaud dus oefende het beroep van schilder uit in Brugge en zijn vrouw baatte een herberg uit in de Predikerenstraat, waar het er ook nog Café Chantant geweest is. Later trokken ze naar de Lange Straat, naast het Fortis-kantoor. En nadat ze dus in de Vuildestraat na een huwelijk gestart waren, in de herberg Au Nouveau Salon. Mm. Maar dat is dus na een huwelijk zijn ze dan verhuisd. Richten we nu eigenlijk onze aandacht op de hoofdpersoon van de firma, namelijk Arthur Rombaud. Als vrijgezel startte hij met een herberg aan de Vismarkt met de naam Distillerie Flamande. Aan de muziekschool had hij piano gestudeerd en dat kwam in zijn zaak goed van pas. Want aan de Vismarkt waren der tijd heel wat café chantants, maar Arthur had het eerder begrepen voor een café-concert. Dus voor de betere, laten we zeggen, klanten. Ja. Hij wilde geen vulgaire café chantant ervan maken, het was een café-concert. Van de Vismarkt trok hij later naar het Kraanplein, waar onder andere tot voor kort de Villa Romana gevestigd was. En in 1910 was het gezin van François Flamand en Marie Willemark van de herberg in de Eiermarkt naar het Jan van Eyckplein getrokken. En ze hadden dus een dochter, Elisa Flamand. En die woonde dus op een voetstap van Arthur Rombaud, zijn herberg dus aan het Kraanplein. Van het een is het ander gekomen en in 1911 zijn ze getrouwd. Arthur Rombaud met Elisa Flamand. Het jonge paar betrok een bescheiden woning in de Gieterijstraat in Brugge. En daar startte Arthur met de verkoop van tweedehands piano's en grammofoons. Ondertussen luisterde hij vaak heel wat huwelijken op met pianospel en ook bals. En met grammofoons trok hij rond Brugge naar de kermissen. Hij was een soort discjockey à la lettre.
1: Ja, ja.
0: Hij met zijn grammofoon, die nota bene nog allemaal uit akoestische opnamen bestond in die tijd. Mm-hmm. Er was nog geen sprake van elektrische opnamen, laat staan van LP's.
2: Tussen rijen en kasseien, de leukste weetjes over Brugge. Hier bij de VBRO.
0: Dus in 1914 werd hun enig kind Laure geboren. In 1919 kwam de fietsenhandel van de Kapelle aan de Malenbergplaats nummer 10 vrij. Dat werd onmiddellijk ingenomen door Arthur Rimbaud. En pas op, dat was niet op de plaats waar nu de winkel is. Maar dat was rechtover waar dat nu het grote het Burghotel staat.
1: Ja, ja.
0: Er zijn daar in de loop van de tijd heel wat gebouwen verdwenen. Wel nu, in een van die gebouwen is Arthur Rimbaud dus gestart. Dat is zo blijven gaan, ondanks het feit dat hij op dezelfde rij nog een concurrent had, de firma Corneli. Maar in 1926 kwam de fotozaak van Jean Hermans vrij, die in nummer 13 was. En Arthur Rimbaud was er als de kippen bij om die zaak te kopen. Het eerste dat hij dan gedaan heeft, dat was met twee trapjes op, was de vloer van het gelijkvloers verlagen tot op het niveau van de straat, zodat de mensen niet op trappen binnen moesten. Want hij vond trappen op, dat is slecht voor de commercie, zeg.
1: Ja, dat houdt
0: en,
1: tegen.
0: Ja, en vandaar dat dus de winkel dus toen verlaagd is. En eind 1926 werd de firma Arthur Rimbaud Flamand geopend aan de Mallebergplaats. Het pand dat dus uiteraard nog altijd hetzelfde is. In 2002 dus was de firma Rimbaud dus 75 jaar lang gevestigd in hetzelfde pand. Een van de doelstellingen van de firma was steeds de nodige reclame te maken en ook alles in voorraad te hebben. In dat opzicht is de firma, wat destijds de LP's betreft en nu de CD's, toonaangevend geweest in Brugge. Vanuit het buitenland daagden platenverzamelaars op om platen die nergens meer te vinden waren bij Rimbaud te vinden. Ik heb onder andere Wil Ferdi daar nog ontmoet. Die was op zoek achter een soort pianoconcert geschreven door Charlotte René. Een Français à New York. En die vond dat nergens in België, maar wel in het huis Rimbaud.
1: Ja.
0: Dus van reclame gesproken eigenlijk. En ook Leo Riemens, de bekende opera schrijver, bedoel een man die het operaboek in Nederland geschreven, kwam al de opera-opnamen van Caruso zoeken bij Rimbaud. Men kon er ook terecht nog voor alle de veren, voor grammofoons. En ze hebben nog waarschijnlijk tienduizenden pennetjes voor grammofoonplaten te spelen. Je kent dat een van die
1: ijzeren. Naalden.
0: Ja, die naalden. Mm-hmm. De dochter Laure is dan later getrouwd met architect-ingenieur François Menne. Er werden drie kinderen geboren, waarvan jammer genoeg de dochter Anne-Marie op 38-jarige leeftijd al overleden is. Andere anekdoten die ik als klant meegemaakt heb in die 53 jaar, was mevrouw Rimbaud eigenlijk, die Laure eigenlijk. He. Dat was een echte zakenvrouw. En de tijd dat de winkel bomvol stond met de mensen, dat er iemand zijn geduld verloor en naar buiten ging, ze liep erachter en zei, ja, maar meneer of madame, mag je eerst pakken? Om toch geen klant te verliezen.
1: Mm, ja.
0: De winkel was ook in de tijd de zondag open. Dat was ook een unicum in Brugge. Maar uiteraard heeft de jongere generatie zich dan aangepast aan de moderne trend, vooral omdat er ook personeel in dienst gekomen is en dat ze zich moeten aan de regels houden.
1: Mm-hmm.
0: Dus de winkel is nu de zondag gesloten. De zaak wordt nu geleid door de zoon Ignas en zijn charmante vrouw Anne. En zeggen dat ze dus, net als Cécile, die beschikt over een fabelachtig geheugen, kwestie van op welke merk dat de platen verkrijgbaar waren, dat de schoondochter Anne dat ook al mee heeft.
1: Ja.
0: Ik hoop dus dat de firma in 2006 zijn 80ste verjaardag mag vieren en ik hoop dan aan deze firma dan ook een grondige studie te wijden.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Een lekkende kraan, een hardnekkige verstopping of je verwarmingsketel die het laat afweten. Geen paniek. Bij ASAP Service uit Assenbroek staat...

0: keer opnieuw. Bel 0479-43-47-51 of info@asapservice.be. ASAP Service. Klein probleem, groot resultaat.
1: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
2: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Philip Dazen.
5: Ik ben gek op jou, Tikero.
3: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. 2 jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook 2 maal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaarte mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minime kans op een lokale onweersbui.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: Hoe mijn favoriete top 3 eruit ziet? Wel, dat is heel simpel. Op 3 staat Ultiem, de lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis, waar je gratis kan parkeren. Op 2, de service van Elke van Lingerie Ultiem, omdat ze mij vakkundig adviseert bij het aankopen van mijn lingerie. En op 1, mijn ventje, omdat hij er zo schattig uitziet in dat comfortabele herenondergoed van bij Ultiem. Ik ben er zeker van dat je op de website van Ultiem ook wel jouw favorieten vindt. Ga maar eens kijken op ultime.be of bel Elke op 050 36 37 13. Ook voor dat maatje meer. Trouwens, binnenkort wordt mijn dochter Emma ook fan van Elke en Ultiem. Want kleine kinderen worden groot, hè?
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Internationale Taptoe Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Taptoe Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via taptoebrugge.be. Internationale Taptoe Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: We krijgen vanavond en vannacht een heel langzame afkoeling. De temperaturen gaan maar heel traag zakken. Heel diep in de nacht pas worden die bereikt en dan nog 25 graden en meer in de steden. Waarschijnlijk de warmste nacht ooit gemeten. Als dat al niet meteen verbroken wordt, dat record de komende dagen, want het blijft warm. Minstens een graad of 20 landelijk en amper of geen bewolking. De lucht laat dat niet toe. Het is helder en rustig. De wind valt grotendeels weg. De weinige wind die er is, komt nog steeds uit een noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
7: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. Twee jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook tweemaal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaar te mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minieme kans op een lokale onweersbui.

We krijgen de komende dagen nog meer extreme hitte over ons heen. Tot en met zaterdag blijft het zeer warm, met vooral donderdag, vrijdag echt ongelooflijk hoge waarden van 35 graden en meer. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer dan vandaag. Wie weet halen we hier en daar een 40er uit de kast. Het zou zomaar kunnen. Daarbij veel zon, al neemt geleidelijk aan de onstabiliteit toch wel een beetje toe en kun je niet uitsluiten dat er zeker gaandeweg donderdag of vrijdag toch lokaal een bui aan te pas komt. Wie weet, als dat gebeurt kan dat uiteraard een felle bui zijn. Ook de nachtelijke minima zijn zeer hoog. Naar zaterdag, zondag toe zou het dan geleidelijk gaan afkoelen, vooral naar zondag toe, maar afkoeling, dat is relatief. We spreken ook dan nog steeds over 25 graden. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

De dag zal komen, je weet het wel, dat ik er niet meer gaan zien. De wet van het leven is al zo. En dat geldt ook voor mij. Maar als ik afscheid nemen van die stad, worden dan mijn wieg gestoord. Zoek haren, als het zover komt. Rusten, in Brugge gegroeid.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. Twee jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook tweemaal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaarte mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minime kans op een lokale onweersbui.
1: Nieuws uit je regio.
0: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. Twee Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden drie Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een derde verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in te grijpen. Volgens Schepen van Cultuur Nico Blondrok koelt de toren simpelweg niet meer af. Ramen kunnen niet open en de temperatuur stijgt er snel. Beter voorkomen dan genezen, klinkt het. Het Belfort blijft wellicht enkele dagen dicht. Zeker nu de komende dagen nog warmer worden. Met 215.000 bezoekers in 2025 blijft het Belfort de populairste locatie van Musea Brugge. Nog meer hitte nieuws. Met deze tropische temperaturen zoeken heel wat mensen verkoeling. Daarom breidt zwembadgroep Lago tijdelijk de openingsuren van verschillende zwemparadijzen uit. Op meerdere locaties kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30. In plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9 uur in plaats van 13:30.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoeltoegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

VBRO-weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op brugseradio.be en klik bovenaan in het menu op Radio. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

0: De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer een Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
1: Wij gaan nog lang nu niet naar huis van
0: de met ook van de partij Didier Waalkens.
1: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
0: Rita Cody en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
2: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
3: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
4: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt. Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.

0: Houston met Nooit meer zonder jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanavond en vannacht een heel langzame afkoeling. De temperaturen gaan maar heel traag zakken. Heel diep in de nacht pas worden die bereikt. En dan nog 25 graden en meer in de steden. Waarschijnlijk de warmste nacht ooit gemeten. Als dat al niet meteen verbroken wordt, dat record de komende dagen, want het blijft warm. Minstens een graad of 20 landelijk. En amper of geen bewolking. De lucht laat dat niet toe. Het is helder en rustig. De wind valt grotendeels weg. De weinige wind die er is, komt nog steeds uit een noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Er dreigt een staking bij de brandweer vanaf dit weekend. De vakbonden willen zo druk zetten op minister van Binnenlandse Zaken Quintin. Volgens de bonden zijn de besparingsplannen van de minister niet doordacht en een rechtstreekse aanslag op de veiligheid van burgers en hulpverleners. Ze willen Quintin nu dwingen tot verdere onderhandelingen. De bonden hebben een stakingsaanzegging voor onbepaalde duur ingediend vanaf zaterdag voor alle brandweerpersoneel van alle hulpverleningszones. Een staking bij de brandweer is erg uitzonderlijk. Het zal allicht niet voor het laatst zijn, maar ook vandaag is het dagrecord voor 24 juni gesneuveld. Dat record is opgetekend in de legendarische hete zomer van 1976. Toen werd het 32,8 graden warm. Vanmiddag wees het kwik in Ukkel al 33,2 aan. En mogelijk loopt die temperatuur straks nog op. Kunstschaatster Luna Hendricks stopt ermee. Dat heeft de Kempense zo pas bekendgemaakt op een persconferentie. Hendricks zegt dat haar niveau niet meer voldoet om de jongere talenten te bekampen. In 2022 werd ze vice-wereldkampioene. Dat was de eerste individuele medaille voor België ooit op een WK. 2 jaar later pakte ze Europees goud. Ze nam ook 2 maal deel aan de winterspelen. Luna Hendricks is 26. Een grote asteroïde zal zaterdag op relatief korte afstand langs de aarde scheren. De ESA, de Europese ruimtevaartorganisatie, zegt dat er geen gevaar is voor een botsing. De asteroïde in kwestie heeft een doorsnede van goed 1500 meter en raast voorbij met een snelheid van 32.000 km per uur. Zaterdag om 13:14 Belgische tijd bereikt de asteroïde zijn dichtste punt bij de aarde. In andere delen van de wereld is het gevaarte mogelijk te zien met een telescoop, maar vanuit ons land is die kans eerder klein. Zweten, puffen en blazen en dus veel drinken, verpozen en binnenblijven. In het binnenland halen we 37 graden, zelfs aan zee tot 33. Een paar stapelwolkjes vanmiddag, maar vooral veel verzengende zon. Straks is er een minieme kans op een lokale onweersbui.

We hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoepel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn, we zitten al meer dan een jaar in een droge periode, is er minder vocht voorhanden. Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag. 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee, dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden. Met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Volgens Bouwfederatie en Bilt is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkeren en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
1: Nieuws uit je regio.
0: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. Twee Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden drie Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een derde verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in

0: Kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30 in plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9:00 in plaats van 13:30. En dan is er nog heugelijk nieuws voor de liefde. In Brugge blijft juni de trouwmaand. Waar er in juni 2025 nog 57 huwelijken werden voltrokken, zijn dat er dit jaar maar liefst 83. Een opvallende stijging die de populariteit van de zomermaanden opnieuw bevestigt. Ook de piekdagen springen eruit. Op 6 juni waren er 12 huwelijken, op 20 juni 9 en het absolute hoogtepunt komt op vrijdag 26 juni met 17 huwelijken, gevolgd door 11 op zaterdag 27 juni. Volgens schepen van burgerlijke stand Mieke Hosten kiezen steeds meer koppels bewust voor juni, onder meer door het goede weer, de lange dagen en de aantrekkingskracht van populaire trouwdata.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
5: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt hard vindt, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat, hè?
1: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Yo Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel, we vindt.
1: Nou waar.
0: Nou, Yo Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij alleen, mijn rots in de branding.
2: Philip Dazen.
6: Ik ben gek op jou, Tikero.
2: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
7: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
2: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is de nieuwe, swingende en bruisende zomersingle van Houston. Nooit meer zonder jou.
8: Ik

0: Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Een heerlijk zomers nummer gemaakt voor lange en zwoele avonden. Houston, bij jou op het podium. Info en boekingen. Elke.siru@hotmail.com of bel 0479 22 08 65. Kijk voor meer info op www.houston-music.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanavond en vannacht een heel langzame afkoeling. De temperaturen gaan maar heel traag zakken. Heel diep in de nacht pas worden die bereikt. En dan nog 25 graden en meer in de steden. Waarschijnlijk de warmste nacht ooit gemeten. Als dat al niet meteen verbroken wordt, dat record, de komende dagen. Want het blijft warm. Minstens een graad of 20 landelijk. En amper of geen bewolking. De lucht laat dat niet toe. Het is helder en rustig. De wind valt grotendeels weg. De weinige wind die er is, komt nog steeds uit een noordoostelijke hoek. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Volgens Bouwfederatie en Bild is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.

We hebben deze dagen te maken met een fenomeen dat gekend is als een hittekoepel. Wat is dat? Wel, dat is een hoge drukgebied dat bij ons in de buurt ligt. En dat hoge drukgebied, dat zorgt ervoor dat de lucht daalt. Omdat die lucht daalt, wordt ze ook samengeperst, want dat hoog houdt die lucht gevangen. En daardoor wordt die lucht eigenlijk steeds warmer. Je kan het vergelijken met lucht die je in een fietspand pompt. Die fietspomp die wordt ook warmer door dat je die lucht eigenlijk gaat opblazen. En daardoor komt die temperatuur steeds hoger uit. Bovendien in zo'n hoge drukgebied is het ook zonnig, waardoor alle zonne-energie ook nog eens kan benut worden om de bodem verder op te warmen. En omdat die bodem eigenlijk ook wel droog is, ondanks de buien die gevallen zijn. We zitten al meer dan een jaar in een droge periode. Is er minder vocht voorhanden? Vocht wat normaal gezien door verdamping ook zorgt voor het benutten van warmte, maar het gebeurt allemaal niet. Dus al die warmte wordt opgestapeld en daardoor krijgen we die extreme temperaturen vandaag. 37, 38 graden in het zuiden van de provincie, 34 graden aan zee. Dus dat wordt echt extreem. Dat beginnen gevaarlijke temperaturen te worden, met heel veel zon erbij. Ja, er hoeft niet gezegd te worden dat het vandaag niet echt verstandig is om zware inspanningen buiten te doen. Vanavond, vannacht een heel trage afkoeling. Temperaturen zakken bijzonder langzaam. Recordwarme nacht sowieso. In de steden meer dan 25 graden, landelijk meer dan 20. En ook voor donderdag, vrijdag en zaterdag staat dit op het menu. Mogelijk vrijdag zelfs nog warmer. Donderdag lijkt iets getemperd te zijn, maar ook dan spreken we over 35 graden en meer. Dus het gaat eigenlijk gewoon nergens meer over. Naar het weekend toe zou het kunnen dat het begint af te koelen. Zeker naar zondag toe, maar ook dan spreken we nog over 25 graden. Begin volgende week meer normale temperaturen tussen 20 en 25. Maar wel met toenemende onstabiliteit en mogelijk ergens in de loop van vrijdag of het weekend toch weer een flink onweer erbij. Het zou zomaar kunnen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Volgens Bouwfederatie en Bilt is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkeren en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
1: Nieuws uit je regio.
0: De stad Brugge en het OCMW sloten 2025 af met een positief beschikbaar budgetair resultaat van bijna 32 miljoen euro. Ondanks een boekhoudkundig verlies van 1,8 miljoen spreekt het stadsbestuur van een financieel gezond jaar. Opvallend zijn de recordinvesteringen van ruim 84 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit, met grote projecten zoals Brusk en de vernieuwde stationsomgeving. De autofinancieringsmarge komt uit op 30,8 miljoen euro, bijna 9 miljoen beter dan verwacht. Maar tegelijk stegen de personeelskosten sterk, net als de druk op de sociale dienstverlening. Het aantal leefloondossiers klom tot gemiddeld 874 per maand, begin dit jaar zelfs richting 1000. Opvallend, de politieke kosten swingen de pan uit. Door een uitzonderlijk hoog aantal gemeenteraden werd 136.825 euro meer uitgegeven dan voorzien. In Brugge is een verdachte van een reeks inbraken opgepakt in Roemenië. De man wordt gelinkt aan meerdere feiten in Sint-Kluis, Sint-Andries en Sint-Michiels, waarbij onder meer gouden munten ter waarde van 50.000 euro, zilver en juwelen werden gestolen. Het onderzoek startte eind 2025 na een tip van een alerte buurbewoonster die een verdacht voertuig opmerkte. Dankzij ANPR-onderzoek kon dat voertuig aan verschillende inbraken worden gelinkt. Twee Roemeense verdachten werden al in januari gearresteerd op de snelwegparking in Jabeke. Vorige week reisden drie Brugse rechercheurs naar Bacău, waar in samenwerking met de Roemeense politie huiszoekingen plaatsvonden. Daarbij werd een derde verdachte opgepakt. In zijn appartement vonden de speurders munten en een horloge die vermoedelijk uit Brugge afkomstig zijn. De man wordt binnenkort overgeleverd aan België. Het Belfort van Brugge is sinds dinsdagmiddag tijdelijk gesloten voor bezoekers. De reden? De hitte in de trappenhal loopt zo hoog op dat het niet langer veilig is om de 366 treden te beklimmen. Maandag werd een toeriste onwel, wat de stad ertoe aanzette om uit voorzorg in te grijpen. Volgens schepen van cultuur Nico Blondrok koelt de toren simpelweg niet meer af. Ramen kunnen niet open en de temperatuur stijgt er snel. Beter voorkomen dan genezen klinkt het. Het Belfort blijft wellicht enkele dagen dicht, zeker nu de komende dagen nog warmer worden. Met 215.000 bezoekers in 2025 blijft het Belfort de populairste locatie van Musea Brugge. Nog meer hittenieuws. Met deze tropische temperaturen zoeken heel wat mensen verkoeling. Daarom breidt zwembadgroep Lago tijdelijk de openingsuren van verschillende zwemparadijzen uit. Op meerdere locaties kunnen bezoekers vroeger of langer terecht in het sportbad, recreatiebad of buitenbad. In Brugge worden de openingsuren van het sportbad aangepast in functie van de wereldrecordpoging van ultraatleet Mathieu Bonne. Het sportbad opent op weekdagen voortaan al om 6:30. In plaats van 8:30 en blijft elke weekdag open tot 21 uur. Het recreatiebad is open vanaf 9 uur in plaats van 13:30. En dan is er nog heugelijk nieuws voor de liefde. In Brugge blijft juni de trouwmaand. Waar er in juni 2025 nog 57 huwelijken werden voltrokken, zijn dat er dit jaar maar liefst 83. Een opvallende stijging die de populariteit van de zomermaanden opnieuw bevestigt. Ook de piekdagen springen eruit. Op 6 juni waren er 12 huwelijken, op 20 juni 9 en het absolute hoogtepunt komt op vrijdag 26 juni met 17 huwelijken, gevolgd door 11 op zaterdag 27 juni. Volgens schepen van burgerlijke stand Mieke Hoste kiezen steeds meer koppels bewust voor juni, onder meer door het goede weer, de lange dagen en de aantrekkingskracht van populaire trouwdata.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
3: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beerna.

0: De VBRO Matiné Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Philip Dazen.

0: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
0: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Internationale Tattoo Brugge. Zaterdagavond 4 juli. Een wervelend muziekspektakel van show en marching bands op de Burg van Brugge. Met onder meer de Maastrichtse Verkennersband, de showband Urk, de Regimental Band of the Royal Welsh, de eigen Tattoo Brugge Bands en ook Wim Berteloot, de Brugse stadsbejaardier. Reserveer nu je tickets voor dit topevenement via tattoobrugge.be. Internationale Tattoo Brugge. Zaterdag 4 juli. Opnieuw een unieke ervaring in het hart van de stad. Met medewerking van de VBRO. De VBRO Matinee Show strijkt ook in de maand juli weer eens neer in Foodbar Lord of the Wings in Menen. Op zondag 5 juli. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. Met ook van de partij Didier Waalkens.
3: Hoe kan ik leven zonder liefde? Hoe kan ik leven zonder jou?
0: Rita Cordy en Saskia en Jo van Wijk zingt Neil Diamond. Inschrijvingen voor deze matinee show op info@vbro.be.
1: Of bel 0471 82 52 62 of 0468 150935.
0: Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: De Brugse Radio.

Volgens Bouwfederatie M-Build is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkere en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Volgens Bouwfederatie M-Build is dringend een Vlaams hitteplan nodig om alle gebouwen beter tegen hitte te beschermen. Een zogeheten cool deal moet werk maken van onder andere meer bomen, ontharding en meer waterpartijen en groendaken. Zo'n plan kan in de toekomst oplossingen bieden bij extreme situaties als deze, zegt de federatie. Intussen verwacht Vlaams minister van Binnenland Krevits dat heel wat gemeenten hun vrijwilligerskorps zullen activeren door de hitte. Onder meer Assenede in Oost-Vlaanderen en Lubbeek in Vlaams-Brabant deden dat al. Dergelijke korpsen kunnen onder meer zwakkeren en ouderen bijstaan in noodscenario's. Spoornetbeheerder Infrabel vervroegt de snelheidsbeperking op de hoge snelheidslijn tussen Brussel en Frankrijk. Aanvankelijk zou die pas morgen ingaan. Al zeker tot en met zaterdag moeten de treinen overdag tussen 13 en 19 uur hun snelheid bijna halveren. Ze mogen maar aan 170 km per uur rijden in plaats van 300. Bij extreme temperaturen kunnen de elektriciteitskabels boven de sporen makkelijk uitzetten. Op andere hoge snelheidslijnen is er geen snelheidsbeperking. Op het reguliere spoornet meldt Infrabel voorlopig weinig grote problemen. In Kontich, in de provincie Antwerpen, is een fietser in levensgevaar na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde vanmiddag aan een druk kruispunt. De fietser kreeg de eerste zorgen ter plaatse en is daarna in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De bestuurder van de wagen raakte niet gewond. Enkele getuigen krijgen opvang van slachtofferhulp. De Braziliaanse legende Ronaldinho gaat na 11 jaar pensioen opnieuw voetballen. Hij tekent een contract bij Ravenna in de Serie C, de Italiaanse derde klasse. Hij komt er ook in het bestuur, zodat hij zelf mee kan bepalen wanneer hij speelt. Ronaldinho's eigen sportmerk wordt bovendien shirtsponsor van de club. Ronaldinho is 46. Hij schitterde vroeger onder andere bij PSG, FC Barcelona en AC Milan. Nog steeds overal meer dan 30 graden en amper wind. De kans op een lokaal onweer is niet onbestaande, maar erg klein. Ook vannacht opnieuw tropisch warm. Het kwik blijft ook dan steken tussen 18 en 23 graden. Vrijdag kan het 38 graden worden. Pas begin volgende week duiken we weer onder de 30.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 28 juli in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. Met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
4: Philippe Dazen.
6: Ik ben gek op jou, ik quiero.
4: Aurélie. En ook nog Frank Galan. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be.
7: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
4: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Altijd schone muziek.

0: schittert ook op jouw feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
3: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
0: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
4: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.

0: Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be.
1: Want ik kom binnen, wil ik jou beminnen. Oh, ik voel blinders.
0: Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Dit is de nieuwe single van Chris Clark. Chris Clark boeken op jouw evenement of organisatie? Bel 0475 46 50 86. Of mail chrisclark@telenet.be. Chris Clark, ook via Facebook, Messenger en Instagram.

0: Klassiekers, radiohits en streekartiesten.
1: Dit is Wachtzaal, de nieuwe zomersingle van Nick Beernaert.

0: of feest, evenement of organisatie. Voor boekingen en meer info 0471 200 992. Of kijk op bernard-entertainment.be.
1: De verkeerde wachtzaal, die ik weer herken.
0: bernard-entertainment.be. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: VBRO 2 De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: hebben de warmste 24 juni gehad sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 35,1 graden gemeten. Het vorige record was dat van 1976. Het was toen vandaag 32,8 graden. De festivalorganisatie in Werchter heeft voor het komende weekend het hitteplan geactiveerd voor Werchter Boutique. Er zal overal gratis drinkwater te krijgen zijn. Ze gaan het publiek vernevelen en je mag met lege drinkbussen het terrein op. Ook de rest van Europa kampt met een extreme hittegolf. Frankrijk breidt code rood uit naar 72 departementen. Daardoor valt driekwart van het land onder de alarmfase. 'S Avonds zullen 11 departementen normaal wel weer terugschakelen naar code oranje. De evacuatie van de straat van Hormuz zal mogelijk enkele weken duren. Dat schat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Die is bevoegd voor de veiligheid op zee. Er liggen zowat 11.000 schepen te wachten om door te kunnen. De evacuatie is nu begonnen in samenwerking met Iran en alle kuststaten in de buurt en de VS. Op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijn gedood nadat het Israëlische leger zijn huis was binnengevallen. Israël zou zijn lichaam meegenomen hebben. Het geweld is ook op de westelijke Jordaan-oever toegenomen na de start van de Gaza-oorlog 3 jaar geleden. Intussen zeggen de VN dat Israël in die Gaza-oorlog met opzet kinderen heeft geviseerd en vermoord. Dat zou niet bewijs zijn voor volkerenmoord tegen de Palestijnen. Het blijft warm met minima rond 23 graden. Daarna opnieuw een tropische dag. Maxima klimmen naar 37 graden en vrijdag misschien nog wat warmer. Tegen het eind van het weekend stijgt de kans op onweer en dan is het iets minder heet.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Ori, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: 2.
1: Ook dit schone muziek.
2: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: hebben de warmste 24 juni gehad sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 35,1 graden gemeten. Het vorige record was dat van 1976. Het was toen vandaag 32,8 graden. De festivalorganisatie in Werchter heeft voor het komende weekend het hitteplan geactiveerd voor Werchter Boutique. Er zal overal gratis drinkwater te krijgen zijn, ze gaan het publiek vernevelen en je mag met lege drinkbussen het terrein op. Ook de rest van Europa kampt met een extreme hittegolf. Frankrijk breidt code rood uit naar 72 departementen. Daardoor valt driekwart van het land onder de alarmfase. 'S Avonds zullen 11 departementen normaal wel weer terugschakelen naar code oranje. De evacuatie van de straat van Hormuz zal mogelijk enkele weken duren. Dat schat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Die is bevoegd voor de veiligheid op zee. Er liggen zowat 11.000 schepen te wachten om door te kunnen. De evacuatie is nu begonnen in samenwerking met Iran en alle kuststaten in de buurt en de VS. Op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijn gedood nadat het Israëlische leger zijn huis was binnengevallen. Israël zou zijn lichaam meegenomen hebben. Het geweld is ook op de westelijke Jordaan-oever toegenomen na de start van de Gaza-oorlog 3 jaar geleden. Intussen zeggen de VN dat Israël in die Gaza-oorlog met opzet kinderen heeft geviseerd en vermoord. Dat zou niet bewijs zijn voor volkerenmoord tegen de Palestijnen. Het blijft warm met minima rond 23 graden. Daarna opnieuw een tropische dag. Maxima klimmen naar 37 graden en vrijdag misschien nog wat warmer. Tegen het eind van het weekend stijgt de kans op onweer en dan is het iets minder heet.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
4: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
6: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
5: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
7: Altijd schone muziek.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orrie, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: De Brugse Radio.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren waar je maar wil via www.brugseradio.be.

parels van het Vlaamse land. Hier van voren onze vrouwen. Oh, ik weet niet juist hoe dat is. Maar zie ze staan dat pikkerachte preus, omdat ze doogste is. Aan de kanton zijn ze al voorder, hoekig, ruw.

Averno rechts, stoot tolle torre, Brugse Belfort, machtig ding, kronen.

zijn bijoord slingert over het Brugse land. Helder, le kristallen bellen, fin, le goede Brugse kant. Dat is toch de Madeleine en Sint-Wolbergen, dat je ziet. En die torre van de Psietsdo. Tja, is dat dan Sint-Jacobsnier? Ja, Sint-Gelis, Christus koning. En Jeruzalem, dat telt. De potterieën. En Jet Baginov. Och, maas, vergeten nog de naald. Hoe de reuzen Brugs getornd, je kunt niet zeggen dat je het hoort.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: Als vakman bij Quadro ga ik voluit voor het beste resultaat, de warmste service en vooral altijd voor jouw glimlach.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
2: Kom nu langs in onze toonzaal in Jabbeke en score een barbecue tijdens het WK voetbal.
1: Quadro Ramen en Deuren. Ons vak, jouw glimlach.
3: Altijd schone muziek.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: 27 en 28 juni. Zet het nu al met stip in je agenda, want het historische Malen bruist dan opnieuw als nooit tevoren. De vrijwilligers van Malen waar wij wonen en van Malen Malenfeest toveren Malen dan om tot een plek waar sfeer, muziek en gezelligheid hand in hand gaan. Wie er vorig jaar bij was, die weet het wel. Dit wil je niet missen. Op de affiche onder meer Ines en Lucas, SHW Brugge, Good Company, The Chain, Brugse Venten, Orry, Sounds Familiar, Ensemble Kantelberg en Sam Goris. Je kan er bovendien genieten van een verrukkelijke gezinsbarbecue en de wereldberoemde rommel- en brokantenmarkt die Malen elk jaar omtoveren tot een paradijs voor levensgenieters en speurneuzen. Meer info? www.malenkermis.be. Gesteund door Stad Brugge en het Feestcomité Malen.
2: De Brugse Radio.

maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

0: artiesten van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Brugge is altijd schone. Brugge is schone s'nachtens vroeg, als de dauw over de reetje zangt. En het topje van de toren het eerste zonnestraaltje vangt. Een straaltje die dan afzakt en het koedevulle grist van toren en van gevels in kleur zet. Het groene van bomen, bruin van daken, het rood van gevels. Van aan de markt toe aan de lonen. Brugge, Brugge is altijd schone. Brugge is schone overdag, als moeder zonne met de lacholde kleuren die in der zin schoon in de verven zet. Omkaderd en getooid met klankstjes van een bijhoort, lek een palet. Och worden ieder beeld en klank en kleuren vastgezet, het worden kronen van Brugge. Brugge is altijd schone. Brugge is schone snaves, als de mantel van de rusten wordt geleid over de hevels en kantelen. Zust lek een soze, zocht en goed die heel de stad bedekt. Al duizen en de toren en de mensen. En vrede brengt. En stilte. Dat zelfs een vogel niet meer zingt. In oog of lege tonen. Brugge. Brugge is altijd schone. Brugge is schone in de nacht. In pees en vree en ruste. Het is zusterlijk of dat een vede stad goedenavond kuste. En met haar staf een tekstje gaf. Die groot en klein deed zwiegen en stilte bracht. Die niet meer hoort en niet meer ziet in stroten nog in lonen. Brugge, Brugge is altijd schone.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: We hebben de warmste 24 juni gehad sinds het begin van de metingen. In Ukkel is 35,1 graden gemeten. Het vorige record was dat van 1976. Het was toen vandaag 32,8 graden. De festivalorganisatie in Werchter heeft voor het komende weekend het hitteplan geactiveerd voor Werchter Boutique. Er zal overal gratis drinkwater te krijgen zijn. Ze gaan het publiek vernevelen en je mag met lege drinkbussen het terrein op. Ook de rest van Europa kampt met een extreme hittegolf. Frankrijk breidt code rood uit naar 72 departementen. Daardoor valt driekwart van het land onder de alarmfase. 'S Avonds zullen 11 departementen normaal wel weer terugschakelen naar code oranje. De evacuatie van de straat van Hormuz zal mogelijk enkele weken duren. Dat schat de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Die is bevoegd voor de veiligheid op zee. Er liggen zowat 11.000 schepen te wachten om door te kunnen. De evacuatie is nu begonnen in samenwerking met Iran en alle kuststaten in de buurt en de VS. Op de westelijke Jordaan-oever is een Palestijn gedood nadat het Israëlische leger zijn huis was binnengevallen. Israël zou zijn lichaam meegenomen hebben. Het geweld is ook op de westelijke Jordaan-oever toegenomen na de start van de Gaza-oorlog 3 jaar geleden. Intussen zeggen de VN dat Israël in die Gaza-oorlog met opzet kinderen heeft geviseerd en vermoord. Dat zou niet bewijs zijn voor volkerenmoord tegen de Palestijnen. Het blijft warm met minima rond 23 graden. Daarna opnieuw een tropische dag. Maxima klimmen naar 37 graden en vrijdag misschien nog wat warmer. Tegen het eind van het weekend stijgt de kans op onweer en dan is het iets minder heet.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uitstok. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.